0: Het is allemaal poot en moeilijk uit opuit. Die hele rare kids.
1: Die hele rare kids.
0: Maar niet meer zo'n slokje doen. Uit op de zet zien we dat. Appie. Dat is hoe het rat op moet zitten.
1: Appie. Dus, Iris met ons afvimmen. Hun aantal oktober en bezoek samen. Gezien... Kan nu terugvis des 1. oktober, 1. september. Des uger om gaat en pingor tapot, om gaat en nu naar zeg dat jaar. Om net dus zo avig kame.
0: Ka?
1: Om net uig uit te dagen naar kadalis uit. Om gaat uit te nut.
0: Ah.
1: Een workshop dat zo gaat op.
0: Ah.
1: Uig uit en met slagen met de gok zoals 400 missen. Ik kon niet put.
0: Ah.
1: Daar gaat het uig uit het. Dus hoe een begaat daar ook kan, net een afzakking of slag, dus ook al aan het doet. 1 september, hoe een oog mail moet. De collectie naar Facebook en mooi begeven het oorzoek. Hoe goed zit erin? Kijk, is het ook al te nutten. De collectie mail, de collectie naar. Ik zit daar daar in de savar. Tronium, uzakhum.co.dk. Iedereen hier aan een gang, dacht is beter in de sinaw. Ook gaat ze niet, nooit naar ze gaan. Dus dat doe
0: ik. Inuk.
1: Inuk Paulsen.
0: Inuk Paulsen. Dus ze mij daar. Daar zou nog wat Inuk. Uit om jou ook.
1: Ik ga ze uit, ze gaan.
0: Dat kan, nou.

0: zonder politie. Nee. Huh? Het op paard zijn op die partij.
1: Ja, de downloads aan de hand op erin.
0: Ja, goed.
1: Nu daar liet.
0: Dekken.

0: tusan naa taapagut piaani ulsinnip katitigaai
1: tusan naarpat nanoq fm foxy
2: lady
3: foxy tusan naarpat nanoq fm 100 megahertz